0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina.

De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Christina.

0: Swissflex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina. Every hour. Every day.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.
2: Ik

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina,

0: Bistro Calligato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calligato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calligato.
1: Christina, more music.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Het Hof van Assize in Brugge heeft Chris van Haverbeke over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
4: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
3: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Christa Pike, de vrouw die ter dood veroordeeld werd in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een zware nederlaag voor OH Leuven in de Champions League. Ze verloren met 5-0 van het Franse Paris Saint-Germain. OH Leuven blijft zo steken op 1 punt. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.

0: Tuindrama. Je bent er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuindrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuindrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuindrama.
0: Op de baan Heist-Westerlo.
2: Christina.
3: Every hour.
2: Every day.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Het Hof van Assise in Brugge heeft Chris van Haverbeke gisteravond over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
2: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
1: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
3: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. En dat zijn wel uitdagingen die permanent zullen blijven. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ze ook het fysieke contact aanwezig te houden.
1: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. Coach Sterhabib Sadeh.
4: We hebben een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ze maken wel fouten en in dit niveau mag dat niet. Hè. We gaan aan de slag. We moeten wel gewoon terug onze kwaliteiten laten zien. Hè.
1: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. En op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En ook Lucas Hanvaux pakte zilver op de 400 meter vrije slag. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.

Miley Cyrus en Bess Persuade. Zoiets. Ja, ik moet eens opzoeken, hè, of dat ik dat wel juist zeg. Goedemorgen, ik ben Wim Cornelli. Tot 9 uur.

Cock Robin and the Promise You Made. Ja, we hadden het beloofd. Geen temperaturen meer tot 30 graden, maar het wordt wel goed voor de tijd van het jaar de volgende dagen. Dus het kan nog genieten worden dit weekend. We zijn tenslotte al oktober, hè? Hier is Teddy Swims bij Christina, richting het weekend.

0: Swissflex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

Station. Jennifer Lopez samen met David Guetta in deze Save Me Tonight hier bij Christina. Wat zijn jouw weekendplannen? Laat het ons even weten. Gewoon sturen info@christina.be. Zo eenvoudig is dat. Adele die is hier zometeen met Rolling in the Deep. Na deze van Will Smith, Get In.

0: tomorrow.
1: Better was dat. Yesterday, today, tomorrow. We gaan gewoon genieten van het weekend dat voor de deur staat. En uiteraard ook nog even van vandaag. Zo gezellig werken voor de baas samen met die collega's. Hier is Alison Moyet nu.

0: Christina, regionaal.
1: Het cursuscentrum van Heist op den Berg organiseert een tweedehandsbeurs. Op zaterdag 3 oktober van 9:30 tot 15:00 in cultuurcentrum Zwanenberg. Je vindt er een mooi aanbod van babyartikelen, speelgoed, kinderkleding en kinderboeken van meer dan 100 verschillende aanbieders. Tweedehands kopen is leuk en zo wordt hergebruik gestimuleerd. Christina.

Dr. Alban en It's My Life. Voor al diegenen die te laat waren voor een ticketje van Clouseau, ik hoop dat je al door hebt dat ze datums aan het bijcreëren zijn. Ja, was te denken in het begin dat die ruimte wel ging voorzien zijn. Ondertussen hebben ze al meerdere data daar in het Koning Boudewijn Stadion gepland. Dus ga maar eens kijken als je dacht dat het volzet was. Hier is Hooverphonic. Anger Never Dies is dit.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Christina.

Brian en Kay Lead hier bij Christina. En het volgende uur hebben we over het leven van een BV in Vlaanderen. En we hebben het over nonkels, zowat details van achter de schermen zo.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de mama.
3: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten, zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënt. Ja.
2: Vandaag volgt de strafmaat. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
4: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ze ook het fysieke contact te houden.
2: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seynhaven.
5: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar wat, we moeten daarin groeien.
2: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.

0: Man slaap comfort.
1: Christina. Every hour. Every day.
0: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Kijken jullie nu ook allemaal aandachtiger waar de nooduitgang is als je ergens binnenstapt? Want dat is toch het effect dat deze meteoor met mij gecreëerd heeft, ik zal het zo zeggen. Goedemorgen, vrijdagochtend. Dit is Christina. Ik ben Wim Corneli. Nog tot een uur of negen. En dit zijn de Mesh Nets.

Geef toe, met deze muziek krijg je toch instant goesting om zo te cruisen door de Verenigde Staten. Jawel, Stella Lefty en Boston was dat. Dan kunnen we dat als bestemming kiezen. Hier is Train. On the other side.

0: Shopcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

vrijdagochtend, dan is het al eens goed dat je zo wat wakker wordt in feeststemming en een stevige beat. Dat helpt daar zeker bij. Enter en 54 Ultra, die maakten het helemaal goed met deze Talk to You. En dit is Nadia, nog zo'n strijdlied. Sylvain de Vous is dit.

het is op zijn minst overal een beetje anders. Hè. Love Bizarre, dat is hoe Sylaï het bij haar omschreef destijds in het midden van de jaren 80. Hier is Jess Glynn. Stijn.

eens een dansje bij. Hè? Misschien moeten we dat inoefenen om 's ochtends, als je daar op je werkplek aankomt, bij de baas meteen voor wat teamgevoel te zorgen. Zo samen dat dansje doen. Shakira en Burna Boy was dat met Die Die. Ietsje rustiger met deze van Phil Collins.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera, kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

Joe Jackson en Steppin' Out was dat. Jelle de Beulen heeft wat geheimen verklapt van achter de schermen bij Nonkels. Bijvoorbeeld dat er een body double gebruikt wordt voor de naakte Willy en dat er al duizenden euro's opgesmost is aan latex per dag. Jawel, zo zie je maar, het is allemaal zo simpel niet. Fijn weekend en graag tot maandag.

0: en goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Steeds minder Belgen kunnen onverwachte kosten opvangen. Minder dan 1 op de 5 slaagt daar zomaar in. Dat blijkt uit cijfers van incassobureau Intrum. Guy Kolpaert.
2: Dus dan kan je zeggen, oké, dat valt nog mee. Maar we zien ook dat de groep die meerdere rekeningen te laat betaalt, dus 2 keer een factuur te laat betalen of meer, dat die wel stijgt. Het was 8% in 25 en dat is er 19, of dus bijna 20. Dat betekent eigenlijk 1 op 5 mensen die structureel meer dan 1 rekening te laat betalen. Dat is best veel.
1: Iets meer dan een kwart van de Belgen moest de afgelopen maanden ook geld lenen om de rekeningen te kunnen betalen. In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn 2 dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de mama.
3: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten, zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënten. Ja.
1: Vandaag volgt de strafmaat. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een 10-tal dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats, tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seinhaven.
4: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar wat, we moeten daarin groeien.
1: De volgende wedstrijd is tegen Servet in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maximaal tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
0: 24 hours a day, Christina, every day.

0: jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be. Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato!
1: Christina.

0: supporters kiezen voor KSK Heist en Covera Keukens. Zorg dat je erbij bent op de volgende wedstrijd.
1: KSK Heist speelt tegen Jong Cercle Brugge op zaterdag 3 oktober om 20 uur aan het sportcentrum in de Loostraat in Heist.
0: KSK Heist en Covera Keukens wensen je een aangename voetbalwedstrijd.
2: Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
0: Christina,

0: Christina Nieuws.
1: In het Vlaams parlement start rond deze tijd het debat over de septemberverklaring. Minister-president Diependalen stelde zijn besparingsakkoord woensdag voor. Zijn regering gaat de komende 3 jaar zo'n 3 miljard euro besparen om de Vlaamse begroting in evenwicht te krijgen. Onder meer op het kindergeld en de subsidies. Vandaag zal ook de oppositie daar haar mening kunnen overgeven. Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de notarissen. En het zijn opvallend vaker jongere mensen.
2: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht. En dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaanden. We hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen die, als ze zouden overlijden zonder testament, moeten terugvallen op de wettelijke regeling. En die is niet aangepast.
1: Als je een testament laat opmaken door de notaris, betaal je zo'n 600 euro. Maar je kan het ook zelf thuis bewaren. En de Portugese bondscoach Jorge Jesus is uitgefloten door Portugese fans voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Hij heeft ruzie met sterspeler Cristiano Ronaldo. Die is daardoor opgestapt. Portugal won wel met 2-4. De bondscoach zei dat die prestatie belangrijker is dan al de rest. Zondag speelt Portugal een thuiswedstrijd tegen Noorwegen. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
0: Christina.

En dit was een bescheiden discohitje van Lime uit 81 met Your Love. En over liefde gesproken, wel, jouw muzikale liefde, die hebben wij nodig. Want die geeft ons de nodige energie, de nodige boost om radio te maken.

Ja, toch wel een leuk nummer van Bazaar, Seven Faisal, met Ooit komt er een dag. Zometeen heb ik het ook nog over de tweedehandsbeurs die morgen doorgaat in Zwanenberg. Maar eerst Pretenderen met Back on the Chain Gang.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
2: Christina,

Shanna Spiro was dit. En vier keer per jaar organiseert het cursuscentrum van Eist een leuke tweedehandsbeurs. En morgen gaat de oktobereditie van start. Morgen zaterdag 3 oktober in Zwaneberg in de Blauwe Zaal vanaf 9:30. Met leuke kinderspulletjes, allerlei dingen in de

0: En wij hadden zo net een hele oude van Bob en Earl met de Harlem Shuffle. Gevolgd door dit nummer van The Lost Frequencies en The Temper Trap met Sweet Disposition and Moment of Love. En dan nu, To Be Loved. Dit is Lizzo.
1: Girl, I'm about to have

Dit was hem, Alex Warren met Passenger. En over Passenger gesproken, hè. Dit is geen toevallige voorbijganger, nee, maar hij komt vroeger dan gewoonte de studio binnen. Mijn collega Wim, zullen hem zelfs wel even aan het woord laten wat hij allemaal van plan is. Maar ondertussen nog eens even vooruitblikken richting 11. Bij mij dan The Trockner Cakes, Craig David, Walking Away. En laat hier nog een nummer van Queen.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandiels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Sandiels. Lierse Steenweg, hij stopt den berg.
1: Christina.

0: Mr. Know-it-all van 30 Swims. Mag ik jou zo aankondigen, Wim? Mr. Know-it-all?
1: Dat mag, dat mag.
0: Heb ik het dan over de keuken of over de muziek? Wat verkies jij?
1: We gaan gewoon zorgen voor de perfecte preparatie voor het weekend. Laten we ons daarbij houden.
0: De combinatie tussen lunch, muziek en lekkere goede muziek en presentatie dan.
1: Natuurlijk.
0: Ja, ja, zometeen. Je hoort het al. Wim is er helemaal klaar voor. Tussen 11 en 13, collega Wim. En ik ga je nu groeten. Morgen ben ik er terug vanaf 9 uur met een nieuwe Club Christina. En dit is nog heel mooi.

0: Christina Nieuws.
1: In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Dozen.
2: Nul visie, nul groeiplan. Nul zicht op de toekomst. Nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met hand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
1: Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de

0: notarissen. En het zijn opvallend vaker jongere mensen, zegt notaris Goedele van de Kerkhoven.
1: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht en dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaanden, we hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen die als ze zouden overlijden zonder testament moeten terugvallen op de wettelijke regeling en die is niet aangepast.
0: Als je een testament laat opmaken door de notaris, betaal je zo'n 600 euro. Maar je kan het ook zelf thuis bewaren. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
2: Christina.

Onze Jean-Paul die is verdwenen, tezamen met Valerie van Steve Winwood. Vrienden van de radio, een bijzonder aangename goedemorgen. Het is vrijdag, we zijn 2 oktober 2026. En we zijn er weer helemaal klaar voor 2 uur lang de lunchbreak. Welkom.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
2: Christina.

Uit de Big Apple, New York, komen ze Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing. En dit weekend, 3 en 4 oktober zijn we dan. Dan is het weer weekend van de klant. Tijdens dit jaarlijkse evenement worden lokale handelaars in de kijker gezet en krijgen klanten de kans om enkele handelszaken te ontdekken. Ben je van plan om dit weekend te gaan shoppen en wil je de lokale handelaar steunen? Neem dan zeker een kijkje op weekendvandeklant.be.

0: Tuindrama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuindrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuindrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuindrama.
0: Op de baan Heist-Westerlo.
2: Christina.

En maar zoeken, en maar zoeken. I still haven't found what I'm looking for van U2. En laat het ons dan eens over een kapoen hebben, want acteur Jim Carrey die is tijdens een kleine besloten ceremonie in Los Angeles in het geheim getrouwd met zijn 32 jaar jongere vriendin Min A. Het huwelijk volgt 7 maanden nadat het stel voor het eerst samen op de rode loper was verschenen.

De showbiz microbe had hem al zeer snel te pakken, want toen hij 4 was, trad hij al op als Elvis Presley imitator. Bruno Mars en On My Soul. Dit is Cameron Whitcomb.

Nummer dat 7 jaar geleden de hitparades teisterde. Dua Lipa met Don't Start Now. Optiekketen Hans Anders schort de verkoop van AI-brillen van Facebook-eigenaar Meta in zijn winkels tot nader order op. Het bedrijf nam de beslissing wegens de aanhoudende maatschappelijke onrust over de privacy-risico's van het apparaat. Hans Anders verkocht ook de slimme brillen in enkele vestigingen in ons land en ze verdwijnen ook daar voorlopig uit de rekken. Dit is muziek van Carlos Santana en Hold On.

Carlos Santana met Hold On. Man die het niet altijd even makkelijk heeft gehad. Want na een commercieel mindere periode in de jaren 80 en 90, toen maakte hij in 1999 een van de grootste comebacks in de popgeschiedenis met het album Supernatural. Tijdens de Grammy Awards in 2000 won hij maar liefst 8 Grammy Awards op 1 avond. Daarmee evenaarde Carlos Santana het historische record van Michael Jackson, die er in 1984 ook 8 won voor Thriller.

0: Christina, regionaal.
1: Het cursuscentrum van Heist op den Berg organiseert een tweedehandsbeurs. Op zaterdag 3 oktober van 9:30 tot 15:00 in cultuurcentrum Zwanenberg. Je vindt er een mooi aanbod van babyartikelen, speelgoed, kinderkleding en kinderboeken van meer dan 100 verschillende aanbieders. Tweedehands kopen is leuk en zo wordt hergebruik gestimuleerd.
2: Christina. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Mooi hoor, Freya Sky met Silent Treatment. En de gemeente Sint-Katelijne-Waver laat weten dat de werken aan het nieuwe park achter het Bosbeekhof zijn gestart. Het huidige grasland zal een groene ontmoetingsplek worden met wandelpaden, rustplekken, bloemen, fruitbomen en meer ruimte voor natuur. De hondenlosloopzone die blijft behouden. Tijdens de eerste fase van de werken is het park tijdelijk afgesloten. En als alles volgens planning verloopt, kan je vanaf volgend jaar, volgend voorjaar, genieten van een volledig vernieuwd park. We'll be right back.

Menig zattenonkel heeft de dansvloer geterroriseerd op een of ander huwelijksfeest. Gewoonweg om wat indruk te maken op het groene blaasje aanwezig in de zaal. Op deze muziek gebeurde dat dan. Jimmy James en de Vagabonds. En I'll go where the music takes me. Tijd voor een Belpop classic. Eentje van Das Pop. Dit is The Game.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinken van de beschuldigde wel.
3: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
2: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en moordpoging op zijn ex-vrouw. In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Dozen.
4: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met hand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.

0: De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
1: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
0: In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Anse en Huy is er protest. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioen wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinke. Onze landgenoten reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.

Muzikale familie, afkomstig uit Ierland. De Corrs waren dat met Irresistible uit 2000. Bijzonder fijne goedemiddag als u er pas bij komt. Dit is de lunchbreak, nog tot zo'n uur of één met heel wat muzikalekkers nog dat we u gaan voorschotelen. Blijf dus vooral plakken. Dit zijn Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: jij een winkel? En wist je dit al? Met Omnipos is je voorraad steeds up-to-date. Want je voorraad wordt onmiddellijk na elke verkoop aangepast. Zowel in je winkel als online. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

Hij is ook bijzonder populair in Vlaanderen aan het worden. Antoon uit Nederland komt hij natuurlijk. Dat was de enige. En de Noorse voetballer Erling Haaland heeft vliegmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd om ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn paardenstaart. De zaak draait om het ongeoorloofde gebruik door Norwegian van Haalands kenmerkende uiterlijke kenmerken bij de promotie van vliegtickets tijdens het WK voetbal.

0: JVL Pro Center. JVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. JVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. JVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Problemen aan je remmen, je versnellingsbak? Of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
3: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
2: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
3: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
2: Bel ons even op 015 25 74 70.
3: Auto, elektro.
2: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
4: Christina.

Nieuwe single voor Barry in the Lunch Break. Dat heet Loving Each Other. En vannacht, de nacht van vrijdag op zaterdag van 20 tot 6 uur, vernieuwt de Vlaamse overheid het wegdek en de wegmarkeringen van de oprit E313 Geel West richting Antwerpen. Aan de Watertoren is dat. De oprit is tijdens de werken volledig afgesloten. De andere op- en afritten blijven wel open. Richting Antwerpen vannacht neem dan oprit 22 Ole Herentals Oost of oprit 24 en dat is die van Geel Oost. Nu naar Oostenrijk met Falco, der Commissar.

Man heeft in de jaren 80 gigantische successen geboekt met nummers als Genie en Rock Me Amadeus. Dit was eigenlijk het begin van zijn carrière, 1982. Falco en Der Kommissar.

Tim Kameraad uit Duitsland met Be Mine. En de vakbonden bij de VRT die pikken de bijkomende besparingen op de openbare omroep niet langer. Op dinsdag 6 oktober wordt het personeel geïnformeerd tijdens een personeelsvergadering. En op maandag 12 oktober volgt er dan een staking. Want genoeg is genoeg, klinkt het. Welke acties er op 12 oktober volgen is nog niet beslist. De vakbonden laten wel verstaan dat het daar mogelijk niet bij blijft.

Max, tezamen met Andy Grammer en The Thing I Love in the Lunch Break. En goed nieuws voor de fans van Peter Gabriel, want die brengt op 27 november een nieuw studioalbum uit. Dat heeft de 76-jarige Britse zanger gisteren bekendgemaakt. Het album gaat 13 nummers tellen. Dit is Olivia Rodrigo.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
2: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

Tom Grennan, a little bit of love. Dat is hetgene wat wij hier telkens proberen te geven. Maar voor vandaag is het afgelopen. Meer liefde krijgt u van mij de komende maandag voor een nieuwe lunchbreak. Vanaf 11 uur.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinke van de beschuldigde wel.
2: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
1: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Op het fraudeproces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi en haar partner geeft haar advocaat toe dat er administratieve fouten zijn gemaakt in de boekhouding, maar nooit met opzet. Volgens de verdediging is het jongerenproject Let's Go Urban onder zijn eigen succes bedolven. En moest El-Kawakibi de dagelijkse leiding loslaten door haar rol als parlementslid? En zou het daar fout gelopen zijn? In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Ans en Huy is er protest. De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1000 euro meer dan...

0: in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
1: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
0: Op een tanker in de straat van Hormuz is brand uitgebroken na een aanval door een onbekend projectiel. Dat meldt de Britse maritieme veiligheidsdienst op X. Er zouden geen gewonden zijn. Wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioene wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinke. Onze landgenotes reden in de achtervolging. Tess Moerman werd tiende en Fleur Moors twaalfde. Zij hoorden nogthans bij de favorieten.
2: Hard van begin tot einde. Nederland was al wel snel duidelijk dat ze er een harde koers van wilden maken voor Nienke. En ik voelde ook al wel snel aan dat de tempo bergop al goed hard ging. Dus ik wist dat het wel een zware dag zou worden. Zo lang mogelijk blijven vechten. Maar dan uiteindelijk voelde ik ook van die klim is te zwaar voor mij.
0: Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
3: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Christina.

0: Bistro Callegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Callegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Callegato.
1: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Op zondag 4 oktober organiseert Sport en Jeugd Heist op het skatepark aan de Boonmarkt in Hallaar de 6e editie van Heist Skatefest. Een skatehappening waar iedereen welkom is om kennis te maken met skaten. Van 9 tot 19 uur is er heel wat te beleven. Allemaal samen op het skateboard of gewoon komen kijken naar al die ambiance. Lees meer op c-live.be.
2: Christina,

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandiels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Sandiels. Lierse Steenweg, hij is op den berg.
1: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
3: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding. Het gaat om de school Ursuline, zowel de leerlingen van het basis- als van het secundair onderwijs. Ze worden opgevangen in een kerk in de buurt. De politie gaat de gebouwen nu controleren met een explosieve hond. In Brugge zit de jury op dit moment samen over de strafmaat voor Chris van Haverbeke. Die werd gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 5 en 8. En de moordpoging op zijn ex-vrouw. Hij kreeg op het proces daarnet nog het laatste woord, zegt journalist Klaas Daniel.
4: Chris van Haverbeke heeft heel kort het laatste woord genomen. Hij heeft eigenlijk bijna exact hetzelfde gezegd als gisteren al. Hij drukte nog eens zijn spijt uit en hij zei dat hij het jammer vond dat hij de klok niet kon terugdraaien. En hij voegde er ook nog aan toe dat hij Astrid, zijn ex dan, en haar familie niks zou aandoen, dat ze niks te vrezen hadden van hem.
3: Van Haverbeke riskeert een levenslange celstraf. Op de wereldbeker korte baan zwemmen heeft Lucas Envaux goud gepakt op de 1500 meter vrije slag. Hij deed dat in een nieuw Belgisch record. Hij verbeterde zijn eigen record met meer dan een seconde. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
2: Christina.

Belgische klasse van Soul Sister True Before We Started. Een mooi begin van deze vrijdagsaflevering van At Work Kids. Komen eraan Miles Smith en Niall Horan, Kygo, Khalid en Griffin, Jonas Blue en Melif en Topic en Becky G. Allemaal mooie samenwerkingen. En ook deze, nieuw in de playlist van Christina deze week. DJ Goja samen met Jason Derulo en Melody Michiko.

0: Dunkerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
2: Christina.

met Do You Wanna Hold Me? En ik stel voor dat we met dit nummer het weekend induiken, ook al ben je nog aan het werk. Lost Frequencies en Tom Gregory met Dive.

verjarige Sting met Love is the Seventh Wave. En dit is een ideaal plaatje voor vrijdagmiddag. Niet alles hoeft vandaag nog opgelost te worden. Sommige dingen mogen gerust tot maandag wachten. Relax, take it easy. Terug naar het jaar 2007 met Mika.

Een nummer dat beelden oproept van zon, zee en vakantie. Emma Beel met Curaçao en dan nu een heel mooi liedje om naar te luisteren. Stef Bos, is dit nou later?

0: Christina, regionaal.
1: Het cursuscentrum van Heist op den Berg organiseert een tweedehandsbeurs. Op zaterdag 3 oktober van 9:30 tot 15:00 in cultuurcentrum Zwanenberg. Je vindt er een mooi aanbod van babyartikelen, speelgoed, kinderkleding en kinderboeken van meer dan 100 verschillende aanbieders. Tweedehands kopen is leuk en zo wordt hergebruik gestimuleerd.
2: Christina.

Nathalie Imbruglia met Torn. En dit halen we uit het debuutalbum Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby, dat in 1987 uitkwam. Een plaat met heel wat tophits, waaronder deze Wishing Well.

0: jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. En dit uur sluiten we af met popnieuws over Sia. Ze heeft de helft van haar muziekrechten verkocht aan Pophouse Entertainment, het bedrijf van ABBA-lid Björn. De Australische zangeres zou hier $180 miljoen, zo'n €160 miljoen mee verdienen. De portretrechten die werden niet verkocht.

0: Christina Nieuws.
1: De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land, maar dat wordt dus geweigerd. Van Bossuyt liet eerder al weten dat ze er alles aan zal doen om Belkacem het land uit te krijgen. In Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding in hun school. De jongere kinderen worden opgevangen in een kerk in de buurt. De ouderen mochten naar huis gaan. De politie doorzoekt de school nu met een explosieve hond. In Brugge zit de assisejury op dit moment samen over de strafmaat voor Chris van Haverbeke. Die werd gisteren schuldig bevonden aan moord op zijn dochters van 5 en 8 en aan moordpoging op zijn ex-vrouw. Net voor de jury vertrok kreeg Van Haverbeke nog het laatste woord. Journalist Klaas Daniel luisterde mee.
2: Chris Van Haverbeke heeft heel kort het laatste woord genomen. Hij heeft eigenlijk bijna exact hetzelfde gezegd als gisteren al. Hij drukte nog eens zijn spijt uit en hij zei dat hij het jammer vond dat hij de klok niet kon terugdraaien. En hij voegde er ook nog aan toe dat hij Astrid, zijn ex dan, en haar familie niks zou aandoen, dat ze niks te vrezen hadden van hem.
1: Van Haverbeke riskeert levenslang. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken, de maxima rond 20 graden.
3: 24 hours a day, Christina, every day.

Roy da Silva en Cassandra met Touch Me. En zo zijn we begonnen aan het laatste uurtje Edward Hits van deze week. Richting weekend met Imagination, Eddie Grant en Bloem. En dit is toch wel een van die nummers uit de jaren 80. Die is blijven hangen. Ronald Alzebal en Kurt Smit samen Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World.

Somber, My Body Isn't Ready. Peter Gabriel die brengt een nieuw album uit op 27 november. En dat album gaat 13 nummers tellen. Voor de fans iets om naar uit te kijken. Zo dadelijk Imagination na George Michael en Queen.

0: volledig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
2: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
3: FDK, voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
2: FDK, in de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
4: Christina.

0: Een zonnige sfeer dankzij Hagi Peveg en Dr. Chai Sola. En dit nummer vertrekt vanuit een simpele vraag. Hoe zou een relatie eruit zien als de rollen omgedraaid waren? If I were a boy, Beyoncé.
1: If

tijdens Spotlights, maar heeft nog een paar andere hits gehad, waaronder deze You Took the Words Right Off My Mouth. Nieuw werk nu van Jamie Miller. Dit is Baby Doll bij Christina. Hele goeie namiddag.

0: supporters kiezen voor KSK Heist en Covera Keukens. Zorg dat je erbij bent op de volgende wedstrijd.
1: KSK Heist speelt tegen Jong Cercle Brugge op zaterdag 3 oktober om 20 uur aan het Sportcentrum in de Loostraat in Heist.
0: KSK Heist en Covera Keukens wensen je een aangename voetbalwedstrijd.
2: Christina. I see.

Roxette met How Do You Do. Ik veronderstel heel goed, want we zijn een paar minuten of een paar uurtjes verwijderd van het weekend. Hangt er vanaf hoe laat je vanochtend begonnen bent met werken. Dit is de giver van Chaperone.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Christina.

Rolling Stones met Start Me Up. Ik heb een paar bekende jarigen hier. Onder andere Mike Rutherford van Mike and Mechanics and Genesis wordt 76. Gordon Summer, ofwel Sting, die wordt er 75 vandaag. Philip Oakey van The Human League 71. En zangeres Tiffany 55. Nog een hele mooie vrijdag gewenst. Maak er een fantastisch weekend van. Dit is nog Teddy Swims met zijn nieuwe

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Chris van Haverbeke krijgt levenslang. Hij moet zich ook 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem ook na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de assisejury in Brugge beslist. Gisteren werd Van Haverbeke al schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en moordpoging op zijn ex-vrouw. De assisevoorzitter die sprak Van Haverbeke rechtstreeks toe.
3: Meneer Van Haverbeke, u weet ongetwijfeld zelf dat de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Dus ik denk ook dat de u opgelegde bestraffing voor u geen al te grote verrassing zal zijn. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
2: De jury weerhield ook geen verzachtende omstandigheden. Van Haverbeke kan nog in beroep gaan tegen die straf. De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land, maar dat wordt dus geweigerd. Belkacem kan nog in beroep gaan. En de Duitse politie heeft een grote actie gehouden naar neonazi-muziek. Ze vielen op verschillende plaatsen binnen en namen meer dan 33.000 opnames in beslag. Vooral cd's, vinylplaten en cassettes. Maar ook harde schijven, mobiele telefoons en 11.000 euro cashgeld. Er zijn 8 verdachten in het dossier die ook lid zouden zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. Niemand is opgepakt. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken en maximaal rond 1 graad of 20.
0: Christina. Every hour. Every day.

altijd leuk om te mogen openen met de Bauza en Magnetic. Tot even over vier op vrijdag namiddag, vrienden. 2 oktober, welkom erbij. Dankjewel Gert voor jouw At Work Kids. Je mag het weekendje je zin doen, maar maandag word je hier terug verwacht om 14 uur. En wij nu samen onderweg naar 5.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen,

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Sabrina Carpenter en Taste tot bijna 4:15. En de vraag van vandaag is, mogen onze rode duivels proeven vanavond van een overwinning? Spannend. Want vanavond is het weer zover, beste vrienden, beste voetbalvrienden. Als je fan bent van de rode duivels, moet je vanavond afstemmen. Want vanavond ontvangen ze Turkije in de Nations League. En een klein beetje is, België, onze rode duivels, hebben 1 wedstrijd gewonnen en Turkije nog geen enkele. Dus België 3 punten. En in de groep A, waar ons België in vertoeven, die wordt aangevoerd door Frankrijk. Vanavond dus in de Luik, België-Turkije om 9:15 voor de 3e wedstrijd in de groepsfase van de Nations League.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

0: vrijdagse vibes in je radio. Lady Gaga, ook alweer geleden van 2008 met Just Dance. Blijf erbij, want zometeen nog een kaskraker uit Nederland. Komt uit 2005 van Anouk met Girl. Maar eerst Meteor en die is nog altijd op zoek naar die nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

was 1997 toen we ze haar leerden kennen met haar grote doorbraak Nobody's Wife. Ondertussen is deze wife 51 en staat ze er nog steeds door. Dit was ook een van haar grootste girl. Half vijf geweest op deze toch wel schitterende en zonnige, leuke vrijdagnamiddag op deze 2 oktober. Toch nog aangenaam, hè? Daarom een zomersdeuntje in je radio. Waarom niet?

0: Christina, regionaal.
1: Op zondag 4 oktober organiseert Sport en Jeugd Heist op het skatepark aan de Boonmarkt in Hallaar de 6e editie van Heist Skatefest. Een skatehappening waar iedereen welkom is om kennis te maken met skaten. Van 9 tot 19 uur is er heel wat te beleven. Allemaal samen op het skateboard of gewoon komen kijken naar al die ambiance. Lees meer op c-live.be.
2: Christina, every hour, every day.
3: It's Friday then.

Jawel hoor, het mag geweten zijn. It's Friday. En het is nog een leuke oktoberse vrijdag ook nog met aangename temperaturen. En de zon die we vandaag regelmatig hebben mogen begroeten. Witton en de Nightcrawlers waren dat met Friday on my mind. Het is

0: Tuinrama. Je bent er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zetmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama, ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Op de baan Heist-Westerlo.
2: Christina.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Freya Sky en The Silent Treatment. Geen stilte straks na vijf. Ah nee, want Christophe zit dan in je radio. Ik geef graag de microfoon door. Ik ga genieten van mijn weekend. Hopelijk gaan jullie dat ook doen. En maandag zijn we dan weer voor een nieuwe week onderweg. Tot dan! Ja.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Chris van Haverbeke krijgt levenslang en moet zich 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de Assize jury in Brugge beslist. Van Haverbeke vermoordde zijn 2 dochters en probeerde hetzelfde te doen met zijn ex-vrouw. De Assize-voorzitter sprak hem rechtstreeks toe.
3: Meneer Van Haverbeke, de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Uw vooruitzicht op een toekomstige invrijheidstelling is voor het ogenblik zeer klein. Dus zult u moeten uw leven trachten een zin en een betekenis geven binnen de gevangenismuren. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
2: De jury zag geen verzachtende omstandigheden voor Van Haverbeke. Die kan wel nog in beroep gaan tegen zijn straf. De school in Mechelen, die vanmiddag volledig ontruimd werd na een bommelding, is opnieuw vrijgegeven. De politie heeft het gebouw doorzocht met 3 explosieve honden, maar heeft niets gevonden. 1700 leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt of mochten naar huis. Je hoort Dirk van de Zanden van de politie.
4: Het is een telefonische bommelding geweest, vermoedelijk een elektronisch bericht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt volop. Daar zijn onze rechercheurs onmiddellijk mee aan de slag gegaan. Wij hopen zo snel als mogelijk duidelijkheid te krijgen over de verdachte van de bommelding.
2: Gisteren werd ook al een school ontruimd na een dreiging in Niel. Ook in de provincie Antwerpen is dat. Het is niet duidelijk of er een link is. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Amerikaans president Trump dreigt er eerder mee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier geen olie uit die reserves gehaald zou worden. Een record voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. 4 astronauten zijn in minder dan 8 uur tijd van op de basis in Florida in de VS naar het internationaal ruimtestation ISS gevlogen. Nooit ging een Amerikaanse raket zo snel. Het is wel geen wereldrecord, want de Russen deden er 6 jaar geleden maar iets meer dan 3 uur over om tot bij dat ISS te geraken. En het laatste originele lid van de Antwerpse band The Strangers is overleden. Jan, of John de Wilde, was 93. Hij was ook een van de oprichters. The Strangers scoorde in de jaren 70 hits met covers van internationale nummers zoals Schelen van der Linde, Bij de Rijkswacht en O, mijn blauwe geschelpte. Er leeft nu nog maar 1 lid van The Strangers, Ernest Nest Adriaanse, maar die was er niet van in het begin bij. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons. Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht is het vrij helder, minima rond 10 graden. In het weekend is er zon, soms wat wolken, maxima rond 20 graden dan. En dat is ook zo begin volgende week.
5: Christina.
6: Oh.

uit te gaan dat hij niet naar Boston trekt. Niet naar die Boston van Stelly Lefty. Maar wel volgend jaar in augustus naar de Clouseau-concerten. Hij zat er al bij in die eerste ronde. Snelle man dus is er maandag terug opnieuw. Wij wachten nog even op die derde ronde van tickets. Nu woensdag 7 oktober.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg. Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato!
1: Christina.

Edition na Spyro met Material Love. Je gooit duizenden euro's per dag weg voor de transformatie van Rick Verheijen in Nonkels. Dat kostte flink wat geld. Wie kan erover meepraten? Maan en Goldband. Ze hebben stiekem toegekeken.

0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

Danslegendes van enkele decennia van het vrouwelijke geslacht Cat's Eye. Ze gedragen zich altijd op het podium toch alleszins als een beest. Dat bewezen ze enkele weken geleden in de Afwasdoom in Antwerpen. Ze stonden niet de eerste keer dit jaar in België. Ga ze zeker maar eens bekijken als ze nog eens terug.

tijd in het blue jean van David Bowie. Van onzeker zijn door ondergewicht naar model op de catwalk in Milaan. Hij deed het. Len Nees, de zoon van Gunther Nees, onderging opvallende transformatie. Meer dan 60 kilo wegen lukte, maar niet. Dit is Robin Schulz en James Blunt.

0: Christina, regionaal.
1: Het cursuscentrum van Heist op den Berg organiseert een tweedehandsbeurs. Op zaterdag 3 oktober van 9:30 tot 15:00 in cultuurcentrum Zwanenberg. Je vindt er een mooi aanbod van babyartikelen, speelgoed, kinderkleding en kinderboeken van meer dan 100 verschillende aanbieders. Tweedehands kopen is leuk en zo wordt hergebruik gestimuleerd.
2: 24 hours a day. Christina. Every day.

dus wel vanavond die Eros Ramazzotti. Op 4 november wordt op de Antwerpse Grote Markt de Spaanse Furierdag met een groot spektakel met muziek, theater en literatuur. 450 jaar geleden trokken Spaanse troepen een spoor van vernieling in de stad met plunderingen en brandstichtingen. Hoe dan ook waren zij er toen nog niet bij, die Babette en Maxim.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91. Heb jij een winkel? En wist je dit al? Met Omnipos verkoop je heel makkelijk cadeaubonnen die door je klant zowel in je winkel als online kunnen gebruikt worden. Meer info op omnipos.be.
1: Christina,

Niet alleen de concerten van Clouseau zijn een fever dream, de fever dream van Alex Warren, maar ook de Free Palestine concerten van Macklemore, die geraken zomaar direct uitgetrobbeld, zou ik zeggen. Nee, uitverkocht. I knew you were trouble. Dit is Taylor Swift.

0: Christina Nieuws.
1: Gemengde reacties. Nu het assiseproces tegen Chris van Haverbeke erop zit. Hij kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor een moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar voor euforie is er geen ruimte. Je hoort de advocaten van de mama en de grootouder.
2: De kinderen komen er niet mee terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
3: Ja, het is een opluchting natuurlijk. Het moet nog wat neerdalen, uiteraard. Het proces is gedaan, de adrenaline gaat nu liggen. Een glimlach van opluchting toch, ja.
1: Ook Van Haverbeke kan leven met de uitspraak, dat zegt zijn advocaat.
4: Chris Van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
1: Chris Van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Het gaat dan niet meer om de feiten zelf, wel of er fouten gemaakt zijn tijdens dat proces. Ex-politica Siamel Kawakibi vraagt de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi die wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
5: We gaan nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken, dankjewel.
6: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
5: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag de vrijspraak.
6: U was erbij, hè? Dat heb ik dat gezegd, hè? Ja.
1: El Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt erbij dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Vanmorgen dreigde de Amerikaanse president Trump ermee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier niets uit die reserves gehaald zou worden. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons.
7: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voelde me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt. Maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
1: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden. En dat is ook het geval begin volgende week.
0: Christina.

De spaghettifeesten dit weekend zonder meneer Spaghetti, dat vinden wij geen goed idee. Wij willen gewoon een programma hier bij Christina. Nog tot 19 uur met eerst die Dua Lipa en Angèle samen op laat in 2020. Al toen hadden ze nog een beetje koorts met hun fever. Dit is Judith, you did not sign up for this.

Heb je dit weekend een gebroken hart over je eerste liefje? En denk je dat je die breuk nooit te boven zal komen? Blijf dan gewoon afgestemd op Christina. Wij draaien de ganse dag muziek door, waarbij je een beter gevoel krijgt. Ook bij In Excess met Suicide Blunt. En ook bij deze Annette 54 Ultra.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

Wij zijn eeuwig verwonderd over taal en ook over de taalvaardigheid van die mensen die hier achter de hoek wonen, zoals Jenny from the Block. Jennifer Lopez kwam hem tegen in 2002. Dit is Lost Frequencies en Karine Lamek.

met Loving Each Other. We houden nog van hem, van die Tom Cruise. En of hij nog kan. Tom Cruise toont deze dagen rimpels, cowboy laarzen en zijn vreemdste rol in 20 jaar. En wij geloven echt dat hij die cowboy laarzen geleend heeft van deze groep. Stonden daarmee op het podium in 1973. ABBA.

vechten om een plek op de eerste rij hier bij Christina. Het is niet zo'n probleem, ook niet als het licht volledig uitgaat zoals bij de Opposites in 2010. Want wij brengen muziek ook in het donker en in sombere tijden. Zoals nu bij Summer met Down Record.

Nationale Loterij en Pornofestival sponsort, gaan wij zo snel mogelijk naar huis. David Guetta en Teddy Swims hadden dat goed begrepen, want zij zetten dat op plaat. Gan, gan, gan. Ga ik ook doen. Kom terug op zondag om 9 uur voor het programma Club Christina. Dit is nog wow, wow, wow. Groeten van Christophe Thijssens.

0: Christina Nieuws.
1: Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor. Dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze dan staken. En op vrijdag 9 oktober is er ook al een betoog.

0: van Haverbeke kan leven met de uitspraak, dat zegt zijn advocaat.
1: Chris van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
0: Chris van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Ex-politica Siemel Kawakibi vraagt een vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
2: We gaan nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken, dankjewel.
3: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
2: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag een vrijspraak.
3: U was erbij, dat heb ik dat gezegd. Ja.
0: El Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. En ons land heeft zijn eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd derde in de wegrit bij de belofte en pakt dus brons.
4: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voelde me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt. Maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
0: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden dan. En dat is ook zo begin volgende week. Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor. Dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt trouwens een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze dan staken. En op vrijdag 9 oktober is er ook al een betoging in Brussel. Brieven en pakjes versturen met bpost wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 nu naar €1,77. Bij een priorzegel komt 21 cent bij. En ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. Bpost sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door de inflatie.

derde groepswedstrijd in de Nations League in Luik tegen Turkije. Maxime de Kuyper, Dodi Luque Bacchio en Hans van Aken staan aan de aftrap, net als Charles de Ketelaar. Geen Romelu Lukaku dus in de spits, en die kan later mogelijk misschien nog invallen. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met hier en daar een wolk en een graad of 20. 24 hours a day. Christina. Every day.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Brieven en pakjes versturen met Bpost wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 nu naar €1,77. Bij een priorzegel komt 21 cent bij. En ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. Bpost sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door de inflatie. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste zijn minderjarigen. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholierenprotest in Frankrijk zijn vandaag meer dan 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat het totaal op meer dan 5000. Ook vandaag kwamen jongeren daar op straat en staken ze van alles in brand. In Marseille zelfs een brandweerwagen. In de Elzas raakte een leerling zwaar

0: Ferreira is 59 en werkte eerder onder meer bij Beveren, Club Brugge en Racing Genk.
1: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement. En het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
4: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
3: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen, bijvoorbeeld. Voor het eerst in een jaar tijd zijn weer meer Vlaamse bedrijven van plan om mensen aan te werven. Het gaat om 3 op de 10 bedrijven, dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van HR-bedrijven SD Works. Een positief signaal, maar toch denken ook heel wat bedrijven eraan om mensen te ontslaan. Annelies Rottiers van SD Works.
5: Een ontslagintentie van 15% blijft ook wel hoog. Die blijft ook wel gelijk als vorig kwartaal. Ja, als we de beide bij elkaar neemt, dan blijft nog wel voorzichtigheid. Nu, een werknemer kan ontslaan worden omdat er inderdaad te weinig werk is. Of neemt zelf ontslag en dan kan die wel vervangen worden. Hè. Dus dat zijn eigenlijk wel de nuances die we ook wel zien in de cijfers.
3: Ook op nationaal niveau zijn er meer bedrijven die willen aanwerven, bijna 3 op de 10. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste zijn minderjarigen. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholierenprotest in Frankrijk zijn vandaag meer dan 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat de teller daar op meer dan 5000. Ook vandaag kwamen jongeren op straat en staken ze van alles in brand. In

0: treinen op die zelf opstapte omdat de resultaten tegenvielen. Ferreira is 59 en werkte onder meer bij Beveren, Club Brugge en Racing Genk. En Cristiano Ronaldo en de Portugese voetbalbond zitten volgende week samen over de ruzie met de bondscoach. Ronaldo moest een hele match op de bank zitten en dat vond hij niet kunnen, waarop hij zijn privéjet pakte en naar Madrid vloog. Volgens Portugese media meteen het einde van Ronaldo bij de nationale ploeg. Maar daar wil de Portugese bond dus toch nog eens over praten. Vannacht wat hoge wolken, kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen start zonnig, later komen er wolken opzetten en een graad of 21. Zondag zon en stapelwolken en een graad of 20 opnieuw.
1: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Onze Rode Duivels hebben een derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen met 3-0 tegen Turkije. Kevin De Bruyne scoorde de eerste twee doelpunten. Invaller Romelu Lukaku maakte de derde. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 en Italië heeft 4 punten. De Turken staan laatste zonder punten. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot en het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
2: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: Minister-president Diependalen kan zich nu weer focussen op andere dingen, bijvoorbeeld het aanstellen van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Voor het eerst in een jaar tijd zijn weer meer Vlaamse bedrijven van plan om mensen aan te werven. Het gaat om 3 op de 10 bedrijven, blijkt uit een nieuwe rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Een positief signaal, maar toch denken ook heel wat bedrijven eraan om mensen te ontslaan. Annelies Rottiers van SD Works.
3: Een ontslagintentie van 15% blijft ook wel hoog. Die blijft ook wel gelijk als vorig kwartaal. Ja, als we de beide bij elkaar neemt, dan blijft nog wel voorzichtigheid. Nu, een werknemer kan ontslaan worden omdat er inderdaad te weinig werk is. Of neemt zelf ontslag en dan kan die wel vervangen worden. Hè. Dus dat zijn eigenlijk wel de nuances die we ook wel zien in de cijfers.
1: Ook op nationaal niveau zijn er meer bedrijven die willen aanwerven. Bijna 3 op de 10. Vannacht wat hoge wolken, kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken, maxima rond 21 graden. Zondag zon en stapelwolken en een graad of 20.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort de bondscoach Mark van Bommel.
4: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
3: Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een bestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon dat nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. En tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. Vannacht wat wolken en kans op mist. Het koelt af tot minimaal 10 graden. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten, 21 graden dan. Zondag zon en stapelwolken bij een graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week.

Beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: Problemen aan je remmen, je versnellingsbak of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
1: Go.be.